0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De hevige onweersbuien met windstoten hebben op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Twente en Utrecht kregen de hulpdiensten veel meldingen over stormschade. Het ging onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Molenschot bij Breda viel een boom op een woning en op een geparkeerde auto. En in Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. De zorg in Nederlandse gevangenissen voor vreemdelingen schiet tekort. Dat zeggen onderzoekers van het Europese Anti-Foltercomité na een bezoek aan meerdere detentiecentra. Daar worden vreemdelingen vastgezet in afwachting van uitzetting, bijvoorbeeld omdat hun asielaanvraag is afgewezen. Volgens het comité zitten in het detentiecentrum in Rotterdam te veel mensen met complexe problemen en verslavingen en krijgen die te weinig zorg. Dat leidt ertoe dat er vaak geweld is tussen gevangenen. Ook is er in detentiecentra te weinig geschikt personeel. Het kabinet zegt dat het werkt aan het werven van nieuwe mensen, maar dat het lastig is vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden zwaar gewond. Het weer, in het midden en noorden een waarschuwing voor zware windstoten en onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, dan blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Time, love, joy, I need space. Love, I need me.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Op tientallen plaatsen in het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. Onder meer in Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente kregen de politie, brandweer en andere hulpdiensten veel telefoontjes. Het ging onder meer om omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur 's avonds een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden. Ook vielen daar erg grote hagelstenen. In Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een machinist om het leven gekomen. Volgens Britse media raakten zo'n 90 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Waarschijnlijk is een van de treinen tot stilstand gekomen en reed de andere trein er vannacht tegenaan. En Europese onderzoekers hebben kritiek op de vreemdelingendetentie in Nederland. Asielzoekers die moeten worden uitgezet zitten in zulke gevangenissen. Door personeelstekorten krijgen kwetsbare gedetineerden te weinig zorg en is er veel geweld, zegt het Europees Antifoltercomité. Dat bezocht meerdere detentiecentra in Nederland. Het weer in het midden en noorden van het land gold code oranje vanwege zware onweersbuien. Inmiddels is dat code geel. Als die buien vannacht het land hebben verlaten, blijft het nog wel vrij warm. 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Wel is er in het noorden en oosten van het land kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op veel plaatsen geleid tot schade. Honderden mensen belden de politie en brandweer vanwege omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden en ook vielen daar grote hagelstenen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein erachterop reed. Een van de wagons is daarbij ontspoord. Het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Marokko heeft op het WK zijn eerste overwinning geboekt. Al na 70 seconden maakte Ismaël Saibari het enige doelpunt in de wedstrijd tegen Schotland. Na rust kregen de Schotten nog een aantal kansen, maar bleef Marokko op de been. Het weer, de zwaarste buien trekken vannacht het land uit. Het blijft vrij warm, ongeveer 18 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden is een zwaar gewonde gevallen toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. En in het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan een festivalterrein. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Krimpen aan de IJssel is een kind van 2 bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje was achtergelaten en zat al 10 minuten in de auto toen omstanders ingrepen. Ze belden de politie, maar toen hij aankwam hadden de omstanders al een raampje geopend en het kind bevrijd. Volgens de politie droop het zweet ervan af. Op warme dagen kan de temperatuur in een auto in 10 minuten tijd 10 graden stijgen. De politie heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. En het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Het weer, de zwaarste buien trekken het land uit. Het blijft wel vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst nog kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. En in het noorden en oosten mogelijk een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. In Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. Zo'n 150 mensen konden veilig wegkomen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is onduidelijk of het festival kan doorgaan. De president van Polen pakt de hoogste onderscheiding van het land af van zijn Oekraïense collega Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Het schiet in het verkeerde keelgat van Polen, want het is de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raampje open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gemaakt bij Veilig Thuis. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder van Oranje heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluFM.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het Regio Nieuws. Een meerderheid van de gemeenteraad in Putten wil aanvragen in het kader van woningbouw op maat eerder en opiniëren bespreken in de commissie Ruimte, dat meldt de Puttenaar. Met woningbouw op maat wil de gemeente initiatiefnemers in een vroeg stadium duidelijkheid geven over de kansrijkheid van woningbouwplannen om hoge voorbereidingskosten te voorkomen. Raadsleden verschillen echter van mening over de juiste besluitvormingsroute. Een deel pleit voor bespreking in de commissie, terwijl anderen juist kiezen voor besluitvorming in de gemeenteraad vanwege de rechtszekerheid voor initiatiefnemers. In Ermelo en Harderwijk vindt op zondag 28 juni opnieuw gluren bij de buren plaats. Tijdens het culturele evenement veranderen particuliere tuinen in tijdelijke podia voor uiteenlopende optredens. Bezoekers kunnen verspreid over beide gemeenten genieten van een gevarieerd programma met onder meer muziek, theater, dans en kleinkunst. Het evenement staat in het teken van cultuur, ontmoeting en laagdrempelige optredens in de eigen woonomgeving. De voorstellingen zijn gratis toegankelijk. Bezoekers kunnen op vrijwillige basis een bijdrage leveren. Reserveren is niet nodig. En tot slot, AFC Ajax speelt op zaterdag 4 juli de eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding op het seizoen 2026-2027. De wedstrijd wordt gespeeld op Sportpark De Zanderij van EFC 58 in Ermelo en begint om 5 uur 's middags. Tegenstander is Panathinaikos FC. De kaartverkoop verloopt via EFC 58 en diverse lokale verkooppunten in Ermelo en Putten. Ajax begint in de week van 22 juni aan de voorbereiding met medische tests en de eerste veldtraining. Van 6 tot en met 11 juli verblijft de selectie in Garderen voor een trainingsweek. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.
2: We got to get what we want.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorde viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot branden in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar net een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen bij een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raam open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. Bij een grote brand in een resort in de Dominicaanse Republiek is een toerist uit Italië overleden. Ruim 1600 mensen zijn geëvacueerd naar hotels en andere verblijven in de buurt. Het luxe resort heeft veel schade. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen verandert te weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Jazzmuziek in alle mogelijke soorten en maten. Van zowel Nederlandse bodem als internationaal.
4: Dit is Veluwe FM.
5: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien tot schade geleid. De politie en de brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Julianapop. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De Poolse president pakt een hoge onderscheiding af van de Oekraïense president Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Dat is ook de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers in de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Engeland is een machinist omgekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen door een storing, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. Het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer. In het noorden trekt de regen weg. Elders is het vandaag droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert te weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
3: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
4: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
5: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
3: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
9: Leuk dat je luistert.
10: Het is weer tijd voor een uurtje genieten. Bij Bob's Golden Oldies. Met oldies uit vervlogen tijden.
11: Samenstelling en techniek Bob Voren.

0: luistert. De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Veluwe FM.
2: Voor de beste muziek, je luistert naar deze station.

Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bob's Golden Oldies. We zijn begonnen met Stephen Stills, Chains Partners. Maar we gaan nu naar Neil Diamond, Do It.

The Witch from The Rattles. We gaan naar een leuke dame uit de 70er jaren. Vooral bekend van de festivals die je in die tijd had. Dit is Melanie met Stop. I don't wanna hear about it.

Ray Stevens met Bridget de Midget. Dat was wel een heel klein onderdeurtje. We gaan naar Duitsland. De Les Humphries Singers met Promised Land.

When I'm Dead and Gone. Dit was McInnes Flint. We gaan door naar Matthew Southern Comfort. Woodstock.

Badfinger met No Matter What. Ook in de 70e jaren was er een band die bestond uit een stukje wat Indianen uit Amerika. En de naam was The Red Bone, oftewel de rode botten. Ja, ja. Mackie.

0: Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1.
1: Het groene hart van je radio. Stem af en zet hem klep.

Shocking Blue, de trots van Nederland. Met natuurlijk Mariska Veres. Oh, wat was dat een mooie vrouw. Helaas, niet meer onder ons. We gaan door naar Elton John, de Border Song.

Every Day's Torture, Jackie Cornell. Een nummer geschreven door George Kooijmans en geproduceerd door Jaap Egmond. Dat was nog eens wat. Goed, we gaan naar de volgende. En dat is ook zo'n man met een goede stem. Heel veel whisky en zware jack, moet je maar denken. Joe Cocker, Cry Me a River. MUZIEK

Jan. Jan. Mr. Charles Aznavour, met het thema van deze uitzending, Yesterday When I Was Young. We gaan naar Brainbox met Casimir Lux achter de microfoon. Dit is Smile.

Smile van Brainbox. Het is weer voorbij, ons uurtje. Dat is niet anders, dus ik zou zeggen tot de volgende keer. We gaan eruit met George Harrison, Bangladesh.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren afgesproken tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. Zoals omgevallen bomen, brand door blikseminslag en wateroverlast. In Coevorden viel een zwaargewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De politie is op zoek naar een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en enkele scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Ze verloren met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko boekte vannacht zijn eerste overwinning op het WK. Ze wonnen met 1-0 van Schotland. Dat doelpunt van Ismaël Saibari viel al na 70 seconden. Het weer. Ook in het noordoosten is het droog geworden en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemorgen luisteraars, ook vandaag heet ik u weer van harte welkom bij een uurtje over Kate. En dat betekent een uurtje de Duitse slagers en de liedjes uit de Alpenlanden. En daarbij mag ik dan uw muzikale gastheer zijn. En mijn naam

En dat was dan weer, zoals te doen gebruikelijk, de opening van het uurtje Auf Geht's. En samen deden we dat natuurlijk met Matthias Ram. Rijm. Ja, hij zal ook wel een ram wezen. Maar in ieder geval, hij opende het uurtje. En ja, hij zong een liedje met ja, iets wat met missen en dergelijke te maken had. Nee, niet die rituelen gebeuren, maar gewoon een gevoel. Ik mis je. Doe veelst meer. Ha. Nou, geen koffie gehad, denk ik. In ieder geval, het stuurtje wat ik ga vullen. Dat hoop ik dan te kunnen doen met muziek die bij u in de smaak zal vallen. En dat betekent Duitse slagers en liedjes uit Alpenlanden. En we vervolgen het uurtje met een nummer van Anita, Jimmy Dear Bandit.

Sein het, das muss aus Gold sein. En dat zong Anna Lena. En om helemaal volledig te zijn, Löfgren hoorde nog bij haar naam. En ja, inderdaad, we zijn weer toe aan de Oh Ja Erlebnis. Ditmaal dus ook weer een van de jongere slagerzangeressen. Nou nee, ze was eigenlijk geen slagerzangeres, want de muziek die Duits zei aan die haar hart gestolen heeft, dat is de poprock. We hebben het dan over Anna Maria Zimmermann. Zij werd geboren op 1412-1988 in Gütersloh. Al op vijfjarige leeftijd kwam zij in de schijnwerpers te staan. Dat was namelijk toen zij optrad in de Duitse versie van de mini-playback show. En dat leidde er dan naartoe dat je zo kalman ingevoerd wordt in het artiestenwereldje. En in 2005 deed zij dus mee aan de show Deutschland sucht superstar. En daar werd zij, als ik me niet vergis, zesde. In 2010 kreeg zij al een award, oftewel een muziekonderscheiding in Duitsland. En dat is toch wel eentje waar toch wel wat prestige uit kleeft. En dat is de Ballermann Award. Ook op een instrument weet zij zich uitstekend te redden. En wel op meerdere instrumenten, want zij bespeelt, en dat is dan niet onverdienstelijk, keyboard, piano en fluit. En dan weet ik niet of het een gewone fluit is of een dwarsfluit, maar doet er eigenlijk ook helemaal niks aan af. In de Oh Ja Erlebnis, Anna Maria Zimmermann.

En dat was dan in de Oja Erlebnis Anna-Maria Zimmerman. En een van de jongere vertolksters van het Duitse poprock gebeuren. Nou, lekkere booms zat erin. We vervolgen het uurtje met, en dat is dan weer een klein beetje om het ook cultureel verantwoord te laten verlopen. An und Andi. Ein Herz, das dich liebt.

En dat was dan de kleine welt van Rianne in het uurtje of Yeats bij Veluwe FM. We vervolgen met Astrid en Freddy Brick. Een kleine ring aus Gold.

En dat waren ze dan weer in het uurtje. Of Yates, drie am rij, oftewel twee vocaaltjes verbonden door een instrumentaaltje. Astrid Hetsberger, zij opende dit drietal met Liebe, Ohne Wenn und Aber. Barbados, zij verzorgden de trompeten, Liebelei. En zojuist was het de groep Atlantis met Zonne über Corsica. Nou, daar hebben we niks op tegen ook, als we hier dan ook maar een beetje zon krijgen. Niet alleen op Corsica houden. Tweede half uurtje, dat is inmiddels alweer ingegaan. En de tijd gaat snel, dus gebruik hem wel voor de muziek. Adrie Lenders, Sommernacht am Lago Maggiore.

En dat was dan Audrey Lenders. Zij zong dus over de zomernacht aan het Lago Maggiore. Nou, dat lijkt me eigenlijk ook wel wat. Nou. En wat past daar dan beter bij dan champagne? Astrid Herzbecker.

Astrid Herzbecker van haar album Und ewig ruft die Liebe. En ja, als u dan zegt van waarom geen thema meer? Nou, door al deze liedjes heen in dit uurtje, ja, daar spreekt maar één woord uit. Liefde. En dat uitzicht dan in het gevoel wat men beleeft aan de liefde. De uiterlijke kenmerken, de ringen van goud en de vakantieliefdes. Alles komt voorbij in dit uurtje Auf Geht's. En daarom gauw door. Het is een muziekprogramma, geen praatprogramma. Axel Becker. Ich kann nicht leben ohne dich.

Nou, en als je dan zo'n liedje hoort gezongen door Axel Becker, dan kun je toch niet wegblijven. En wat gaan we dan doen? Ja, nou, als je er dan toch bent. Come on!

En dat was dan de groep Atlantis met het liedje Come On and Dance. En hoewel het doet denken dat het Engelstalig zou zijn, nee hoor. Zo heel af en toe valt er wel een Engels woordje, maar het is toch overwegend Duits. En de groep Atlantis komt ook uit Duitsland. Barbados, daar vervolgen wij dit uurtje mee. Traum oder Wunder.

En dan naderen we alzo weer het einde van dit uurtje of Gates. U hoorde Barbados met Traum onder Oder Wunder. En het afscheidsmelodietje wordt ditmaal verzorgd door Audrey Landes. Morgens vroeg om 4. Nou, zo vroeg ben ik er niet. U weet het, zaterdagsmorgens tussen 9 en 10. En wat nu betreft, tot de volgende keer.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. In Coevorde is een vrouw van 25 uit Jouren overleden toen door het noodweer een boom op haar auto viel. Het noodweer dat gisteravond en vannacht over het land trok heeft tot veel schade geleid. Politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Een blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is inmiddels afgelast. De politie zoekt een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde gisternacht in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en een paar scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Het land verloor met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko won vannacht met 1-0 van Schotland. Het weer, ook in het noordoosten is het nu droog en overal is er vandaag geregeld zon. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij de Stamtafel. Tot 12 uur zijn we bij u met heel veel informatie, leuke muziek en geen gast vandaag. Dus als u langs wil komen, dan bent u ook van harte welkom. En de techniek wordt gedaan door Alexander. Hij heeft ook zich voorbereid op een aantal opmerkingen te maken en mededelingen te doen. Dus dat vind ik, dan heb ik het wat rustiger natuurlijk. En we zien het wel. Tot 11:15, de Stamtafel. Tot 12 uur, de Stamtafel. Waarom zei ik nu 11:15?

0: De Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.
1: Als u 's avonds, 's nachts of in het weekend onverhoopt een huisarts nodig heeft, kunt u het beste even bellen met de huisartsenpost. Het telefoonnummer is 085-77-37-371. U vindt de huisartsenpost bij ziekenhuis St. Jansel in Harderwijk. En het is voor zaken, ik mag niet zeggen zaken, maar zoiets moet ik er toch van maken, die niet kunnen wachten tot uw eigen huisarts weer dienst heeft. Nog een keer het telefoonnummer 085-77-37-371.
2: En als u nou geen klachten heeft, maar het wel leuk vindt om de Stamtafel eens van dichtbij te bekijken, dan bent u van harte welkom in de studio aan de Brinkstraat 91, rechts langs het Theater Straut naar beneden. U kunt ook bellen. Dat is 0341-360-148. WhatsApp is ook een mogelijkheid, 06-8309-8309. Er is koffie, er is thee en wij zijn er. Van harte welkom.
1: Ja, wat wil je nog meer?
2: Muziek.
1: Muziek, ja.

0: En Lou Rawls trapte deze stamtafel muzikaal af met You'll Never Find Another Love Like Mine. Dan heeft hij nogal hoog in de bol deze Lou Rawls met zijn liefde. Voor wie zegt hij lekker niet?
1: Nee,
0: laten we gauw wat gaan doen, Therese. Wat kunnen we gaan doen?
1: We kunnen gaan doen. Er is vandaag de wandeltocht voor Duchenne. En die wordt georganiseerd door Café Cafetaria de Oude Deel aan de Stationstraat 125 in Putten. Ze organiseren die wandeltocht ieder jaar en dit jaar alweer voor de 13e keer. De wandeltocht vindt ieder jaar de derde zaterdag van juni plaats. Het is vandaag en is voor iedereen toegankelijk en leuk om mee te doen. De afstanden zijn 5, 10, 15, 25 en 40 kilometer. Deze zijn geschikt voor fanatieke en geoefende wandelaars, maar ook voor recreatieve wandelaars. Onderweg zijn er meerdere rustpunten met een hapje en een drankje. Ieder jaar een ander thema en uitgedoste vrijwilligers die onderweg spelletjes en activiteiten verzorgen. Ook verzorgen de kajuitzangers een feestelijk optreden. Voor de diverse afstanden liggen de starttijden tussen 7 en 12 uur. Kijk voor precieze informatie op www.deoudedeel.com/wandeltocht-Duchenne. De wandeltocht is dus vandaag 20 juni. De wandeltocht is geheel verzorgd en de kosten bedragen 5 kilometer voor de kinderroute vanaf 4 jaar €7,50 per persoon. Bij inschrijven graag kind en volwassenen apart opgeven. 10 kilometer. Mensen die 10 kilometer lopen, die betalen €10 per persoon. De 15, 25 en 40 kilometer, €12,50 per persoon. Schrijf je op de dag zelf in, dus vandaag, dan wordt er €2,50 extra berekend.
0: En mocht je nu pas bedenken dat je er wil wandelen, dan ga maar vast van huis. Want tot 12 uur kun je nog inschrijven en starten.
1: Het is nog een hele poos hoor, dat het kan.
0: Jawel, maar goed, voordat je de deur uit bent en daarheen bent.
1: Ja.
0: Bij het station in Putten moet je zijn.
1: De Oude Deel.
0: George Michael nu.

0: En hier hoorde je Georgios Kyriakos Panayotou. En in gewoon Engels heet hij dan George Michael met A Different Corner.
1: Ja, hij heeft zijn naam veranderd, of niet?
0: Ja, dat moet ook wel, want als jij met Georgios Kyriakos Panayotou de hitlijsten wil bestormen, gaat dat niet lukken met zo'n naam.
1: En waar komt hij vandaan? Uit Griekenland, of niet?
0: Hij heeft Griekse wortels, dat kan niet anders. Ja. Maar ja, hij is natuurlijk wel volop Engelsman.
1: Ja, natuurlijk.
0: Begonnen met Wham en later solo. Helaas te vroeg overleden.
1: Ja, niks aan te doen. Dan helpt kunstmatige inseminatie ook niet meer.
0: Nee.
1: Nee.
0: Maar wat wel helpt is een ander soort muziek, Trace. Wat gaan we horen?
1: We gaan naar de Tap Toe luisteren. Of, want die de Tap Toe putten keert terug naar de vertrouwde locatie op het Fontanesplein. En dat is vanavond. Het evenement begint om 8:00 en keert, net wat ik al zei, naar het Fontanesplein in het centrum van Putten. De Tap Toe belooft een spectaculaire avond vol muziek, show en marsoptredens te worden. Aan het programma werken de volgende korpsen mee. Jeugd Band Irene Ede, Show en Marching Band SK uit Bemmel, Van Limburg Stieren Band Wezep, Jachthoornkorps Showband Urk en Rijnmond Band uit Schiedam. De avond wordt geopend door Excelsior Putten, die het publiek welkom heet met een passend muzikaal optreden. De presentatie en regie van de Tap Toe zijn in handen van de Stichting Combinatie van Korpsen, samen met de Tap Toe Commissie van Excelsior. De Tap Toe Putten wordt aangeboden door de gemeente Putten en is een evenement voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van een avond vol muzikale kwaliteit, indrukwekkende shows en de unieke sfeer van een Tap Toe in het hart van het dorp. De aanvang is, wat ik al zei, vanavond om 8:00, vanavond op het Fontanesplein in het centrum van Putten en iedereen is van harte welkom.

0: Louis Armstrong. En hij heeft helemaal gelijk, want wat leven we toch in een wonderful world. De volgende wou alvast beginnen, maar dat gaan we even tegenhouden. Want we gaan eerst naar andere muziek in Ermelo.
1: Ja, zeker. De Fête de la Musique. Een groot muziekfeest in Ermelo. Gisteravond is het openingsconcert geweest. En vanavond is er ook van alles nog te doen. Rond het centrum van Ermelo belooft het weer een groot muziekfeest te worden. Er zijn meer optredens, wat aangeeft dat het evenement leeft in Ermelo en inmiddels landelijke bekendheid geniet. Dick Verleeuwen zegt, de belangstelling vanuit de deelnemers is weer enorm. Er staan maar liefst 74 optredens gepland op zaterdag 20 juni, dat is vandaag dus, verdeeld over 16 podia. Er zijn twee nieuwe speellocaties bijgekomen, waar wij als organisatie erg blij mee zijn. Bij restaurant Pasto op het Molenaarsplein zijn hele mooie optredens en in de Gouden Pauw, waar eerst de ING-bank stond, wordt ook muziek gemaakt. Vanavond zal wethouder A.J. Tegelaar om 11:15 op het Pauwplein de Fête de la Musique officieel openen, waarna Ermelody de eerste klanken laat horen. Elders op de podia en in de kerken barst de muziek dan ook los voor ieder wat wils. We zijn erg blij met onze sponsoren die het muziekspectakel ondersteunen. Zonder hen kan het eenvoudig niet. Het programma staat op de website van Fête de la Musique Ermelo. En dan gaat het over fetdelamuziek-ermelo.nl. Iedereen kan alvast een favoriete route maken. En ik beloof u, het zal lastig worden, want elk optreden is bijzonder. Aldus de voorzitter van Fête de la Musique.
0: En een kleine correctie op jouw uitspraak net, Trace, want je had het over vanavond. Opent de wethouder het vet, maar het is vanochtend om 10:45. Klein half uurtje nog.
1: Een half uur, 11:15.
0: Dan begint het allemaal.
1: Ach, ik ben zo gewend dat het allemaal 's avonds gebeurt.
0: Wakker worden.
1: Wakker worden. Goedemorgen, juffrouw Beuken.
0: If you go.
1: Ja.

0: Barry en Eileen zongen If You Go. En If You Go, dan ga je vanavond ook weer ergens heen. Dat ja, kan dat, naar?
1: Naar een zomerconcert in Harderwijk. De Flaming Stars treden daarop. Geniet van een zomerse avond vol rock en herkenbare hits. De Flaming Stars brengen energie, gitaren en dansbare muziek van grote artiesten uit de rock- en popgeschiedenis. De Flaming Stars staan dit jaar op het podium bij Muziekpodium Estrado in Harderwijk. Verwacht een avond vol energie, live gitaarmuziek en dansbare rock- en pophits die iedereen kent. Of je nu al jaren fan bent of voor het eerst gaat, dit is een avond om van te genieten. Een avond voor iedereen. De deuren gaan open om 8:00 en het concert begint om 8:30. Met je vriendenloterij VIP kaart krijg je 50% korting op 1 ticket. Het adres is Muziekpodium Estrado aan de Parkweg 3 in Harderwijk vanavond om 8:30 en de kaartjes kosten €11,25.

0: La Bamba in de uitvoering van Antonio Rodriguez. Waar kunnen we nu nog eens heen, Trace?
1: We gaan naar op wildsafari naar de Stille Kern in Zeewolde. Ga samen met een natuurgids van Staatsbosbeheer op pad en ontdek het gebied en het wild dat hier leeft. Met een beetje geluk zie je Schotse hooglanders, koninkpaarden, reeën en damherten in hun natuurlijke omgeving. Onderweg hoor je hoe deze dieren het landschap mede vormgeven en waarom hun aanwezigheid zo belangrijk is voor dit gebied. Tijdens de rit door het half open bosgebied word je omringd door de geluiden van talloze vogelsoorten die hier volop van profiteren. De prijs om aan mee te doen is €18 per persoon, kinderen tot en met 12 jaar €12 per persoon en het is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. Boek nu je plek en beleef een unieke safari in de natuur. Je kunt kijken op www.tickets.nl. .staatsbosbeheer.nl/staatsbosbeheer/.nl/. Kleed je op het weer en bescherm je tegen muggen. Neem je verrekijker of fototoestel mee. En de tocht is toegankelijk voor minder valide, mits je zelf in de eco-kar kunt stappen. Het is niet rolstoel toegankelijk en honden zijn niet toegestaan. Deze wildsafari kunt u ook op andere dagen beleven en kijk daarvoor op www.puurzeewolde.nl/wildsafari-stille-kern. Zo moet ik het zeggen.
0: Jawel, want anders komen ze niet goed uit hoor.
1: Nee, daar komen ze niet voor uit.
0: Nee, voor de duidelijkheid, je kan gewoon opgeven. De hele dag door worden ritten gemaakt.
1: Ja, het is met een of ander karretje kan je instappen. Hè?
0: Ja, je hoeft als je niet, je plek hebt gereserveerd.
1: Ja, ja, oké. Okay.
0: Dus het is niet speciaal en tijdgebonden.
1: Nee, de hele dag kan dat.
0: Ja,
1: ja, oké.
0: Okay. Nou, laten we wat gaan draaien van Pietjes en de Herb.
1: Laten we dat maar doen.

0: De Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.
1: Ja, daar luistert u nog steeds naar. 2 uur lang de Stamtafel tot 12 uur met Trace en met mij. Ik ben Alexander. En wij werden zojuist herenigd, oftewel reunited door Peaches and Herb. En er gaan vandaag nog een heleboel mensen herenigd worden in Putten. Want
2: het is vandaag regionale veteranendag. En van de Noordwest-Veluwe en die wordt gehouden in Putten. De regionale veteranendag is voor alle veteranen woonachtig in Putten, Ermelo, Nijkerk, Harderwijk en Zeewolde. Daarnaast ook voor alle inwoners van de genoemde gemeente om in contact te komen met de veteranen, te genieten van alle demonstraties en het bezichtigen van militaire voertuigen. Om 10 uur is de start geweest met ontvangst bij de Aker. En daarna volgde de officiële opening om 10:45. De opening om 10:45, zoals dat wordt zo meteen gedaan, door de voorzitter. Buiten verzorgt het vrijwillig muziek en tamboer.

0: En dat was het orgeltje van John Verkroost. Oude muziek, lekker nostalgisch met Rosamunde.
1: Ja, iedereen kan het meezingen, denk ik.
0: In ieder geval de ouderen onder ons.
1: Ja, zeker. Jij zat ook al mee te neuren.
0: Ja. Ja, ik had alleen geen orgeltje, dus schiet niet op.
1: Nee, schiet niet op. Maar ja, goed, oké. Wat je wel kan doen vandaag. Ja, wat?
0: Ik wou zeggen, nog wat ouds.
1: Ja, nog wat ouds. Nationale archeologiedagen van landgoed tot museum. Landgoed Schovenhorst en het museum De Tien Malen doen samen mee met de Nationale Archeologiedagen. Ontdek de rijke geschiedenis van landgoed Schovenhorst tijdens een bijzondere cultuurhistorische wandeling. Wandel samen met onze gids door de verschillende bomentuinen met eeuwenoude bomen uit de hele wereld. Onderweg hoor je verhalen over het leven en de cultuur van de prehistorische mens op het landgoed. Je wandelt onder andere langs de grafheuvels, wallen en een kolk uit de ijstijd. De rondleiding start vanmiddag om 2:00 en eindigt rond 3:30. Na de rondleiding heb je toegang tot het historisch museum De Tien Malen. Het museum begint zich op het terrein van landgoed Schovenhorst. De gastheren en vrouwen van het museum kunnen je veel vertellen over de bewoners van Putten door de eeuwen heen. Bewonder ook de grote collectie archeologische vondsten, voornamelijk gevonden in Putten zelf. Het museum is tot 4:30 geopend. Dit gebeuren is vandaag, 20 juni, van 2:00 tot 4:30. De toegang is gratis. Als je een museumjaarkaart hebt, moet je deze wel even meenemen.

0: Irene Cara met Fame. En voor liefhebbers van oude auto's nu opgelet. Want Trace, wat gaat er? Staat
1: het gebeuren? Internationaal Opel Blitz-treffen op Kemperpark Nijkerk aan Zee. Met prachtig gerestaureerde Opel Blitz-voertuigen uit alle hoeken van Europa kunt u genieten van een weekend vol nostalgie en vakmanschap. Maar het draait niet alleen om de voertuigen. Het gaat ook om de mensen die ze liefhebben en de verhalen die ze delen. Of je nu zelf een Opel Blitz bezit of gewoon geïnteresseerd bent in klassieke voertuigen, dit evenement is een must. Maak kennis met gelijkgestemden. Deel uw passie en geniet van de gezelligheid van het samen zijn. Met muziek, lekker eten en drinken en natuurlijk een gezonde dosis nostalgie belooft dit een weekend te worden om nooit te vergeten. Vandaag is er een onderdelenmarkt. Een volgende weekend, vrijdag van 19 tot zondag 21 juni,
0: is dit weekend.
1: Dat volgende weekend. Is dat
0: is dit weekend, het is vandaag het 20ste.
1: Oh ja, sorry.
0: Het gaat sneller dan je denkt.
1: Ja, de tijd vliegt, ik kreeg de deksel op mijn neus. Maar ja, goed, oké. Volgende weekend, dat is dit weekend, van gisteren dus tot en met zondag 21 juni, bij het Kemperpark Nijkerk aan Zee, aan de Zeedijk 1A in de gemeente Nijkerk. En dan vandaag is er ook die onderdelenmarkt.

0: dit waren Casey en de Sunshine Band. Mooi vandaag, toepasselijk gekozen door Trace. Come to my island.
1: Ja, maar welk eiland?
0: Ja, dat mag je zelf bedenken, denk ik. Ga naar D reizen of nog zo'n ander reisbureau. Dan kom je er vanzelf terecht.
1: Ja, nou, ik wil helemaal niet naar een eiland.
0: Oh, dan blijf je lekker hier.
1: Ik blijf gewoon hier. Ik heb hier alles wat ik wil. Dus wat ik ook wel wil gaan doen, die drie seizoenen open tuinenroute. En dat is 19 en 20 juni en ook nog 12 september, maar dat komt later wel. Maar liefst 11 enthousiaste tuinliefhebbers nodigen u uit om een kijkje te komen nemen in hun tuin. In ieder seizoen is er een dag waarop dit mogelijk is. Wat hen vooral verbindt is de passie voor tuinieren. En ieder doet dat op zijn of haar eigen manier en met een eigen verhaal. Kom kijken, proeven en ruiken in diverse tuinen in Ermelo en Harderwijk, die met passie en enthousiasme zijn ingericht. Op diverse plekken zijn zaden, stekken en planten te koop voor leuke prijsjes. De deelnemende tuinen in Ermelo zijn Tuin Polhuis, Zeeweg 144, Ebenezer, Buiten Brinkweg 59, Verrassing achter de Heg, Oude Tellichterweg 270, Carlastuin, Kantarellaan 30, de tuin van Mieke, Huigenslaan 47, Voedselbos, Ermelo, Nijkerkerweg 34, Leuvenumse Bloementuin, Jonkheer Dr. C.J. Zandbergweg 47. En de deelnemende tuinen in Harderwijk zijn Boegtuin Boegmeen 14, Fleur en Kleur Wilhelminalaan 22, Volkstuindervereniging Ermelo Korpersteeg, Tuin de Kittyhoeve Buurtweg 68. Voor meer informatie over deze tuinen kunt u kijken op www.seizoenentuinenroute.com. De tuinen zijn te bezoeken op vandaag dus, 20 juni, en zaterdag 12 september van 10 tot 4 uur. En de toegang is gratis.
0: En nu voor Elisabeth, dit speciaal voor jou Elisabeth, Barry White, Never, Never Gonna Give You Up.

0: Barry White moest even op gang komen met dit Never Never Gonna Give You Up.
1: Ja, hij moest een beetje opwarmen.
0: Kom op, Trace, jij ook.
1: Ik ook, ja, want de bochtwachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren zondag 21 juni, morgen dus, een fietstocht door Garderen. Ontdek de interessante geschiedenis van landgoed Staverde en haar omgeving tijdens deze mooie fietstocht. Met zijn uitgestrekte 750 hectare is Staverde een juweel in een schilderachtig beektal. De boswachter vertelt over de rijke geschiedenis van kasteel Staverde, dat gebouwd is op de plek van de familie van Haarscholte, waarschijnlijk het eerste stenen huis, die het waarschijnlijk het eerste stenen huis liet neerzetten. Ontdek hoe hier te midden van woeste gronden een levendige agrarische nederzetting tot bloei kwam. We fietsen in een rustig tempo en staan zo mogelijk stil bij bijzondere plekken zoals schilderachtige boerderijen, prehistorische grafheuvels, eeuwenoude raadakkers of de resten van een imposant Romeins marskamp. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en kan via www.glk.nl/excursies. De wandeling is morgen 21 juni van 2 tot 4 uur. Deelname kost €6 voor volwassenen en €3 voor leden. Vertrek vanaf de grote parkeerplaats aan de Uddelermeerweg 2 in Ermelo.
0: Even voor misverstanden te voorkomen, net las je voor wandeling, maar het is natuurlijk een fietstocht.
1: Ja, maar de wandeling staat morgen. Maar ze fietsen in. Ja, ja, dus dat is heel raar.
0: Ze fietsen in wandeltempo, zullen we maar zeggen.
1: Ja, ja, ze doen rustig aan, maar ze fietsen wel.
0: Goed, gauw maar muziek tot aan het nieuws, ja, met Daydream van de Love and Spoonful.
1: Oké. Okay.

0: Veluwe FM.
1: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van de 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. De gemeenten stellen wel voorwaarden. Ze willen vaak alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeenten hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Door het noodweer is vannacht een vrouw van 25 uit Jouren om het leven gekomen. In Coevorde kwam een boom op haar auto terecht. Ze overleed ter plekke. Op veel plekken in het land heeft het extreme weer tot schade geleid. De brandweer en politie kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 10, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht en vanochtend vroeg waren er nieuwe aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will and Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Vorig jaar regisseerde hij nog 10 afleveringen van de serie Mid-Century Modern. Burrows werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs. Hij won er 11, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer, ook in het noordoosten is het droog en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: De Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.

0: The Little Old Lady from Pasadena was dit, en van Jen en Dean. En die luidde het tweede uur de stamtafel in met Trace en met mij. Ik ben Alexander en we gaan er nog een uurtje tegenaan.
1: Ja, en we gaan beginnen met een recept en dat heeft Ingrid ons toegestuurd. En speciaal voor morgen, voor Vaderdag. En het lijkt me wel heel erg, ik ben geen vader, maar als ik vader was, zou ik dat heel erg op prijs stellen. Het is een salade met geroosterde biefstuk en tomatendressing. Speciaal voor Vaderdag dus. Het is een recept voor 4 personen. En u heeft nodig 3 biefstukken, een teentje knoflook gehalveerd, een theelepel gedroogde oregano, 5 eetlepels olijfolie, 4 zongedroogde tomaatjes op olie, 2 eetlepels balsamico azijn, een zak rucola en 2 stronkjes witlof. Hoe gaat u het bereiden? Beginnen met de barbecue aan te steken. Ja, dat is heel belangrijk. Dan moet u de biefstukken goed droog deppen met keukenpapier. En u wrijft ze rondom in met een half teentje knoflook, de oregano, een theelepel olijfolie, zout en peper. Dek het af en laat het staan tot later gebruik. Pureer met een staafmixer de tomaatjes met de overige knoflook, de overige olijfolie en de azijn tot een smeuïge dressing. Breng op smaak met zout en peper. Haal de witlofblaadjes los, meng de rucola en witlof met de dressing en verdeel over 4 grote borden. Rooster de biefstukken op de barbecue 1 à 2 minuten per kant. Laat het vlees circa 2 minuten rusten onder aluminiumfolie en snijd het dan in plakjes. Verdeel de plakjes biefstuk over de salade en maal wat peper eroverheen. En dan direct serveren. En dat is heel lekker met stokbrood of een gepofte aardappel. Eet smakelijk. En wilt u dit recept nou ook maken? Dan kunt u dit recept aanvragen voor 12 uur via WhatsApp 06-8309-8309. Of een mailtje sturen naar veluwe@veluwefm.nl. En dan zorgt Alexander dat het bij u thuis komt.
0: Nou, kleine correctie hier, Trace. studio@veluwefm.nl is het mailadres.
1: Wat zei ik? Ik zei stuur een mailtje.
0: Ja, naar veluwe@veluwefm.nl. Nou, ja. Dat gaat niet goed. Het is studio@veluwefm.nl en dan zorg ik ervoor dat het straks in uw mailbox ligt.
1: Ligt, oké. Okay.
0: En als je nou geen barbecue hebt, klop dan bij de buren aan. Dan wordt het nog meer en meer dan gezellig.
1: Denk je? En als die nou ook niet hebben?
0: Dan gaan we een deur verder.
1: Zolang tot er iemand een barbecue heeft.
0: Dan krijgen we een straatfeest. En dan wordt het helemaal feest.
1: Dat wordt het ook helemaal. Goed. Maar voor alle vaders, een gezellige dag morgen.
0: Ja, dat in ieder geval.

0: Diana Ross met De Bos. Ik kende het niet, maar ja, het klinkt toch niet verkeerd.
1: Nou, het is toch leuk? Het gaat er juist om dat je niet allemaal die bekende nummers laat horen.
0: Ah, dat zit er achter jouw keuzes.
1: Dat zit er achter mijn keuze, ja, oké. Okay. Maar wat ook leuk is, een nachtzwaluwtocht. Heb je dat wel eens gedaan?
0: Nee?
1: Kan je het vanavond doen? Want onder leiding van een natuurgids wandelt u vanaf het bezoekerscentrum naar een geschikte plek om de nachtzwaluwen te zien vliegen. Er wordt niet ver gewandeld. Aanmelden en betaling vooraf is noodzakelijk en via de website www.schapendrift.nl. In verband met het wild dat 's avonds uit de dekking komt en verstoord kan worden, kunnen honden niet mee. De wandeling is vanavond van 10 tot 11:30. De kosten voor deelname bedragen €6 voor volwassenen en €3 voor kinderen tot en met 12 jaar. De wandeling start bij Schaapskooi en bezoekerscentrum Ermelo aan de Postweg 50 in Ermelo.
0: En deze activiteit hebben ze dan wel mooi uitgekiend qua tijd, want je kan nog wel even Nederland tegen, wie moeten ze eigenlijk vanavond?
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Voetballen.
1: Zweden.
0: Zweden, om 7:00. Dus dat kan je eerst kijken en dan trek je er lekker in het donker
1: op uit. Moeten ze vanavond om 7:00? Ja. Ik dacht dat ze vannacht moesten. Oh, zie je, ik ben er helemaal niet meer op de hoogte, man. Ja. Nou ja, goed, vanavond om 7:00.
0: Het is niet aan jou besteed, maar wie wil voetballen en wil wandelen, dat kan.
1: Dat kan allemaal, ja.
0: Allebei.
1: Misschien kan je je illusie of je frustraties kwijt als ze verloren hebben. En als ze gewonnen hebben, dan ga je vrolijk wandelen.
0: En dan wordt alles just an illusion.
1: Zo is dat.

0: imagination is dit. And just an illusion. Volgens mij weet El Japo daar alles van.
1: Ja, want die is verweekt en gesmolten.
0: Ja, wat
1: en
0: wil je met dit weer?
1: Ja, met dit weer. We gaan zo meteen wel een muziekje voor hem draaien. Zullen we dat doen?
0: Lijkt me een goed plan. Ja. Maar eerst andere muziek.
1: Ja, live muziek met Roy Oostwegel. Zin in een avond vol sfeer, muziek en gezelligheid. Bij Mr. Lely kun je op zaterdagavond vanavond dus genieten van live muziek van Roy Oostwegel. Hij begint om 9 uur en de toegang is helemaal gratis. En de deuren zijn geopend tot vanavond, vannacht 1 uur. Ben jij erbij bij Cox Cinemax aan de Hoofdweg 2 in Harderwijk. Hij begint dus om 9 uur en tot 1 uur zijn de deuren open, dus we zien wel.
0: En misschien komen daar dan ook wel 10 kleine tuinkabouters winnen.
1: Vast
0: One,
1: wel.
0: One, two, trio.
2: Een kleine tuinkabouter voelt

0: 2010. De kleine tuinkabouters van One Two Trio. En het was voor mij volkomen onbekend, dit nummer. Maar ja, het komt ook van een cd, Alle 20 Feest. Dus ja.
1: Nee, natuurlijk. En ik ben een feestbeest.
0: Ja, dus, nou, ik hoor het, ja.
1: Nou, we gaan schaapscheren en wol bewerken. 21 juni, dat is morgen. Ja. Een deel van de schaapskudde wordt geschoren door de herder samen met onze vrijwilligers. U ziet hoe dit deels op ambachtelijke wijze gebeurt met de schaar en deels met de elektrische tondeuzen. De vrijwilligers van het wolproject zullen eveneens aanwezig zijn om te demonstreren hoe deze wol verwerkt wordt door de kaarden, spinnen en te filteren. Pardon. De producten die ze maken zijn ook direct te koop. Op zondag 21 juni is tevens de mobiele Argeo Hotspot aanwezig. Bij de mobiele Argeo Hotspot van de Veluwe zijn er activiteiten te doen rondom archeologie en prehistorische wolambachten. Zo kun je meehelpen met materiaalonderzoek, scherven puzzelen, een potje van het Veluws landschap maken of een grafheuvel bouwen of opgraven. Het bandweven met wol wordt gedemonstreerd, maar je mag het ook zelf doen. De toegang is gratis, het scheren gaat alleen door wanneer de weersomstandigheden het toelaten. En dat lijkt me dus wel helemaal goed voor de beest. Die zullen wel blij zijn dat ze van die warme vacht af zijn. Wanneer is het allemaal te doen? In juni elke zondag vanaf 12:30. De toegang is gratis. Voor het schaapscheren moet je zijn bij de schaapskooi en bezoekerscentrum Ermelo aan de Postweg 50 in Ermelo.
0: En de volgende song is van ome Henk en die draaien we speciaal voor El Japo op de camping.
2: Nou jongens, zijn we er allemaal klaar voor?
3: Ja hoor, meneer Van Ooydonk.
2: Niets vergeten, is iedereen aanwezig? En Henk, heb jij er ook een beetje zin in?
4: Nou.

0: In de Navy van Village People, in een bijzondere vertaling van ome Henk op de camping. En ik weet één ding zeker, ik blijf thuis deze zomer.
1: Oh ja, ik wou ook net zeggen, hoef ik alsjeblieft niet naar de camping. Nee. Jeugdmuziekpodium Putten 2026 op 27 juni in Stout. Vroeger was het gebruikelijk dat muziekleerlingen jaarlijks deelnamen aan een voorspeelavond. Een moment waarop zij hun muzikale vorderingen konden laten horen. Het was niet alleen een mooie gelegenheid voor publiek en familie om kennis te maken met hun ontwikkeling, maar ook een waardevolle manier voor leerlingen om podiumervaring op te doen en ergens naartoe te werken. Door het verdwijnen van plaatselijke en regionale muziekscholen zijn deze voorspeelmomenten helaas steeds schaarser geworden. En laten we eerlijk zijn, niet iedereen kan meedoen aan The Voice. Het jeugdmuziekpodium biedt daarom een prachtig podium waarop Puttense muziekleerlingen hun talenten kunnen laten zien aan het publiek en dat in de professionele omgeving van Theater Stout. Dit jaar vindt alweer de 7e editie van het evenement plaats. Het belooft een afwisselend programma te worden met uiteenlopende muziekstijlen van klassiek tot modern. Rinette Nesselaar-Zegers presenteert de avond en stelt samen met de muziekdocenten het programma samen. De logistieke organisatie is in handen van de Lions Club Putten, die het initiatief voor het jeugdmuziekpodium heeft bedacht en ondersteund. Voor dit evenement is de organisatie nog op zoek naar lokale sponsoren die jeugd en muziek een warm hart toedragen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Lions Club via secretaris@lionsputten.nl. Reserveer alvast de avond in de agenda, zaterdag 27 juni van 7 tot 9 uur en de toegang is gratis.

0: Willeke Alberti bezong ome Jan. En dat allemaal in De Stamtafel.
1: Yes.
2: De Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zaterdag 27 juni en 4 juli een unieke plantenexcursie naar het verbrande bos van landgoed Staverde en de leemputten van de gemeente Ermelo. Normaal gesproken mag niemand deze kwetsbare terreinen betreden. Er bevinden zich zeldzame plantenvegetaties met soorten als ronde en kleine zonnedauw, welriekende nachtorgies, kale jonker en beenbreek. Ook is er kans om zeldzame vlinder- en libellensoorten te zien. Wandelen gaat in een rustig tempo en er is af en toe tijd voor het maken van foto's. De starttijd is om 2 uur en de duur van de wandeling is 3 uur. Deelname kost €6 per persoon, donateurs €3 per persoon op vertoon van een geldige GLK donateurspas. Een tip van de boswachter. Het is een nat gebied, draag daarom laarzen. We maken een rustige, maar lange wandeling. Neem wat te drinken mee voor onderweg en deze excursie is niet geschikt voor kinderen onder de 12 jaar. Vooraf online reserveren is noodzakelijk. Meer informatie en online reserveren www.glk.nl/excursies.

Zijn eten haalt hij uit de muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende

doen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: En zo heeft Benny Nijman ons weer heel veel geleerd over het vrijgezellenbestaan in Vrijgezel. Want we zitten hier met twee vrijgezellen.
1: Vrijgezellig is dat.
0: Ik kom er niet in herkennen, toch?
1: Nee, maar het is wel vrijgezellig.
0: Dat wel weer.
1: Dat weer, oké. Okay. Het concours Hippiek Putten komt weer terug. In samenwerking met Brink Stables keert dit geliefde evenement terug naar Putten met respect voor het verleden en klaar voor de toekomst. Van 25 tot en met 27 juni staat Putten 3 dagen lang in het teken van top springsport. De omstandigheden op de accommodatie zijn optimaal, zowel als rondom de ring. Of je nu komt om te rijden, te juichen of te genieten van de sport, concours Hippiek Putten is weer thuis. Honden zijn toegestaan, mits aangeleid. Voor het programma raadpleeg de website www.chputten.com. Op alle 3 dagen zijn de tijden van 9 uur 's morgens tot 's avonds 9 uur. De finale van het concours vindt plaats op zaterdagmiddag vanaf 4 uur. Dan zullen de beste springruiters van Nederland strijden om het prijzengeld in de grote prijs. Voor de winnaar ligt een bedrag van 2000 euro klaar.

op een avond, hij viel, net als elke keer. Het publiek lachte luid, maar voor hem was het uit. Hij was maar een clown, in het wit en in

0: En Ben Kramer maakte met de clown een einde aan dit Hollandse kwartiertje van Trees in de Stamtafel.
1: Ja, ik dacht, dat moet toch een keer ook gebeuren. Een beetje Nederlandstalig moet kunnen. We gaan speuren naar sporen in de Leuvenumse bossen. Kom, de boswachter neemt je mee langs de langste beek van de Veluwe, op zoek naar sporen van edelherten, wilde zwijnen, vossen en reeën. Zoals poepputjes, hoeven en omgewoelde grond. De Leuvenumse bossen is een uitgestrekt natuurgebied, gebied met stuivend zand, geurende heide en een stromende beek. In de nacht komen de bosbewoners tevoorschijn en laten zij hun sporen achter. Tijdens de wandeling ga je op zoek naar deze sporen. Dit kunnen afdrukken van hoeven en poten zijn, maar ook een poepputje, gegraven door een das, een pluk haar dat ergens aan een tak hangt, of omgewoelde grond door zwijnen. De boswachter weet er alles van en helpt je graag kijken. De wandeling is ongeveer 8 kilometer lang en gaat vooral over onverharde bospaden en duurt ongeveer 3 uur. De wandeling is volgende week zaterdag, 27 juni is dat, en start om 6 uur 's avonds. Deelname kost... om 8 uur. Anders was het iets anders. Maar goed, 8 uur. S'morgens zit niet te lachen, man. Deelname kost €16 en voor volwassenen en €8 voor kinderen. Er wordt vertrokken van de parkeerplaats aan de Poolseweg 1 in Ermelo.
0: Je zal om 6 uur 's avonds aankomen wandelen volgende week. Dan ben je toch mooi te laat.
1: Ben je te laat, maar s'morgens vroeg om 6 uur lijkt me ook wel heel erg vroeg.
0: Ben je op tijd in ieder geval.
1: Dan ben je wel op tijd, ja.
0: Misschien... Going to the run doen we dan maar gauw.
1: Doen we dat maar.

0: Golden Earring met Going to the Run. En het sluit dan mooi aan op een evenement volgende week in Zeewolde.
1: Ja, Zeewolde Endurance. Op vrijdag 26 juni en zaterdag 27 juni. De Zeewolde Endurance is een sportief evenement verdeeld over 2 dagen. Er staan diverse triathlonafstanden op het programma voor verschillende doelgroepen en niveaus. Op vrijdag trappen we af met Triathlon for All. 30 minuten zwemmen, 25 kilometer fietsen en 5 kilometer wandelen. Een laagdrempelige uitdaging waaraan echt iedereen kan deelnemen. In de middag volgt de Junior Challenge voor de scholieren. Tussen deze 2 onderdelen doorgaan teams van Defensie, Politie en Brandweer de strijd met elkaar aan in hun eigen wedstrijd. Op zaterdag worden de triathlon onderdelen sprint, standaard afstand en de middenafstand aangeboden voor zowel recreatieve sporters als ervaren triatleten. Meer informatie over dit sportieve weekend is te vinden op de website van Zeewolde Endurance, www.zeewolde-endurance.nl. Ook als je geen deelnemer bent, is het een belevenis om te gaan kijken en de inspanningen van de sporters te volgen.
2: Ik heb je altijd al gekend, bij alles wat ik deed. Ook al had ik nog geen weet van jouw bestaan. Ik heb je altijd al gehoord, maar je kon me niet bereiken. Ik wist niet dat jij me zocht.

ik heb je altijd al gemist. Mijn huis bleef leeg en koud. Het werd al haast vertrouwd, zo zonder jou. Ik heb je altijd al gezocht. Keek in duizenden gezichten, maar vond nooit die ene blik die ik zo herkennen zou.

0: Oude Leeuw met Altijd al gekend.
1: Trekkersdienst bij Kapel Staverde. De trekkersdiensten in Staverde zijn onderdeel van de zogenaamde onderwegkerken. Dit zijn eigentijdse interkerkelijke vieringen voor mensen die letterlijk onderweg zijn. Er gaan telkens andere predikanten uit diverse kerkgenootschappen voor. De vieringen duren gemiddeld 1 uur en beginnen om 11:30. Tijdens de dienst is naast de korte overdenking ook veel plaats ingeruimd voor zang en muziek. De diensten hebben een ontspannen, informele sfeer. Bij droog weer wordt de dienst gehouden op een open plek in het bos naast de kapel aan de Staverdenseweg. Voorganger is dominee J. Hendricks uit Apeldoorn. Deze trekkersdienst op zondag 28 juni, dus aan de Staverdenseweg 229 in Ermelo.
0: 299, Trace.
1: 299.
0: Anders komen ze niet op tijd.
1: Nee, olé. Nee, dan moeten ze nog een eentje lopen.
0: Ja.
1: Ja, 299.
0: Nou, we gaan nu naar het laatste nummer van deze stamtafel, Miracle of Love. Miracle of Love.
1: Love,
0: van de Eurythmics.

0: 大丈夫。
1: Ja, Thees, daar gaan we weer. Het zit er alweer op.
0: Het zit er weer op.
1: Ekkerbilk, geloof ik, is dit.
0: Ekkerbilk, always on my mind. Dat is, betekent gewoon het einde van dit programma. En waarschijnlijk gaan we het volgende week nog een keer doen op zaterdag.
1: Nou, echt wel, zeker wel.
0: Zeker wel, oké. Ik bedank iedereen die aan het programma heeft meegewerkt. Ingrid voor het recept en de nieuwsgaring. Alexander voor het babbelwerk, voor de nieuwsgaring en voor de technische ondersteuning en noem maar op. En u thuis natuurlijk, bedankt voor het luisteren. Heb het goed, hou het goed, dag.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In de Duitse stad München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden, veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will & Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Hij werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs, en won hem 12 keer, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer geregeld zon bij 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Door een eerder pechgeval nog file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld. File vanaf Amersfoort, 5 kilometer en 10 minuten ongeveer. En het is druk voor de Duitse grenscontrole. Ongeveer een file van 3 kilometer en 10 minuten voordat je de grens over kunt. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
3: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
4: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
5: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
6: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
4: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Focus.

Raucus! Raucus! Stop! En nog!

0: Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog?
1: Veel bittere tranen, die huil ik om jou.
0: Of wat dacht je van deze?
1: Laat me alleen, alleen met al mijn vrienden.
0: Of ga je liever voor deze?

het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog? Of wat dacht je van deze? Of ga je liever voor deze? Deze is ook wel leuk. Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag.

0: lokale omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Boliviaanse president Paz heeft de noodtoestand uitgeroepen om een einde te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In München zijn vannacht twee wagons van goederentreinen van een brug gestoord. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Coevorden is vannacht een vrouw overleden door het noodweer. Een boom kwam terecht op de auto van de 25-jarige vrouw uit Joure. In het hele land heeft het weer tot schade, brand en overlast geleid. De brandweer werd honderden keren gebeld. In Julianadorp in Noord-Holland is een festival afgelast vanwege de schade. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, maar dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog?
1: Veel bittere tranen, die huil ik om jou.
0: Of wat dacht je van deze?
1: Laat me alleen, alleen met al mijn vrienden.
0: Of ga je liever voor deze?
2: Waar

het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog? Of wat dacht je van deze? Of ga je liever voor deze? Deze is ook wel leuk. Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag.

Family Man. Eindelijk is het zover. Mijn visje mag afzwemmen voor een zwemdiploma B. Maar, ja ja, ik had het kunnen weten. Mijn goudvis is zijn zwembroek vergeten.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: Maak kennis met Isa. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Joure om het leven toen een boom op haar auto viel. Het KNMI verwacht dat de komende jaren meer zware buien met extreme neerslag voorkomen door klimaatverandering. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanees staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van de brug en kwamen op de weg terecht. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
5: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: Maak kennis met Isa. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in het zwembad. In het zwembad de Broeneeuchten, die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er raakte niemand gewond. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad blijft vandaag gesloten. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Israël meldde toen al dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen pétanquebal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. Twee groepen jeu de boule spelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die liep uit de hand. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan verschillende files in de regio, te beginnen met de A1 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld beland je in de file. 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. Ook op de A12 is het druk in de richting van Utrecht. Tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Grijshoort staat een kapotte auto. Eén rijstrook is er dicht en je doet er 5 tot 10 minuten langer over. En op de A12 richting Utrecht is het ook nog druk vanwege wegwerkzaamheden tussen Veenendaal en Maarsbergen. Het rijdt langzaam over 4 kilometer met 10 minuten vertraging. De linker rijstrook is er afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Veluwe FM.
4: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
0: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen gaf op een congres in Den Bosch haar eerste toespraak sinds ze de leiding van de partij deze maand overnam van Esther Ouwehand. Ze vindt dat het huidige kabinet te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een eind komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en van vluchtelingen. De Partij voor de Dieren heeft 3 zetels in de Tweede Kamer. In Staphorst is vanmorgen een zwembad ontruimd nadat er een gevaarlijke stof vrij kwam in de technische ruimte. Niemand raakte gewond. Het ging om hypochloriet, dat in bleekmiddelen zit waarmee het zwembad wordt gedesinfecteerd. Zo'n 100 mensen moesten het zwembad in Staphorst verlaten. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen betankbal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. 2 groepen Jeux de Boelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die uit de hand liep. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Oud-partijkopstuk van de SP, Hans van Hooft, is overleden, meldt de partij op de website. In 1972 was hij medeoprichter van de SP. 15 jaar lang was hij partijvoorzitter. De grootste successen boekte de SP onder Jan Marijnissen. Hans van Hooft was verder raadslid en wethouder in Nijmegen. Hij was 84. En het weer, het is droog en overwegend zonnig. Af en toe zijn er wat stapelwolken en het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm. Al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan verschillende files in de regio, te beginnen met de A1 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld beland je in de file. 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. Ook op de A12 is het druk in de richting van Utrecht. Tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Grijshoort staat een kapotte auto. 1 rijstrook is er dicht en je doet er 5 tot 10 minuten langer over. En op de A12 richting Utrecht is het ook nog druk vanwege wegwerkzaamheden tussen Veenendaal en Maarsbergen. Het rijdt langzaam over 4 kilometer met 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is er afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iran heeft de straat van Hormuz gesloten voor de scheepvaart. Volgens het Iraanse leger is de maatregel genomen omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. Een staakt het vuur in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De Boliviaanse president Paz heeft een noodtoestand uitgeroepen om een eind te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken plat leggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in dat zwembad. Die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad in Staphorst blijft vandaag gesloten. In München zijn vannacht twee wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen ze op de weg terecht. Het weer droog en overwegend zonnig, af en toe wat stapelwolken. Het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm, al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
5: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan niet heel veel files vandaag. Toch een flinke vertraging op de A1 richting Amsterdam. Er is een ongeluk gebeurd tussen Barneveld en Hoevelaken en daarom is de linkerrijstrook dicht. Reken op een klein uur vertraging. Ook op de A6 is het druk richting Muiden. Bij Almere Haven staat een auto in brand en je vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met een nieuwe Nefit Easy thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Mariette Krol met het NOS-journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht voerde Israël aanvallen uit op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen door Hezbollah waren bestookt met 50 raketten. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 bomen waaiden om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen tegelijkertijd op de weg terecht. Ook vanochtend gingen nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen 2 treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond, van wie er nog een aantal zwaar gewond in het ziekenhuis ligt. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk met de treinen is nog in volle gang. En Oranje supporters zijn op weg naar het stadion in Houston voor de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Meer dan 10.000 mensen lopen achter de traditionele oranje dubbeldekker. Het is warm in Houston, een graad of 30. En de wedstrijd begint straks om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer hier nog droog en zonnig, af en toe wat stapelwolken. Het is 25 of 32 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm, met in de avond in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
6: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 2 files in de regio met meer dan 5 minuten vertraging. Beide op de A1. In de richting van Apeldoorn staat het vast tussen Hoevelaak en Barneveld. 6 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En richting Amsterdam staat het stil tussen Baarn en Hilversum Noord. Reken hier ook op 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
8: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
4: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

tussen ons had voorgesteld. Was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech. Of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek. Het nog een keer proberen vind ik echt niet gek. Ik zie het in je ogen, je wilt weg. Goed luister.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog twee files in de regio met meer dan 5 minuten vertraging. Beide op de A1. In de richting van Apeldoorn staat het vast tussen Hoevelaak en Barneveld. 6 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En richting Amsterdam staat het stil tussen Baarn en Hilversum Noord. Reken hier ook op 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De brandweer is donderdag ingezet na een melding van een mogelijke gaslekkage in een pand aan de Torenlaan in Ermelo. De melding kwam rond 11:15 binnen bij de alarmcentrale, waarna onder meer één tankautospuit werd ingezet. Ter plaatse is onderzoek gedaan naar de herkomst van de gaslucht en er zijn metingen verricht. Over de oorzaak van de melding is niets bekend. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Een meerderheid van de gemeenteraad in Putten wil aanvragen in het kader van woningbouw op maat eerder en opiniëren bespreken in de commissie Ruimte, dat meldt de Puttenaar. Met woningbouw op maat wil de gemeente initiatiefnemers in een vroeg stadium duidelijkheid geven over de kansrijkheid van woningbouwplannen om hoge voorbereidingskosten te voorkomen. Raadsleden verschillen echter van mening over de juiste besluitvormingsroute. Een deel pleit voor bespreking in de commissie, terwijl anderen juist kiezen voor besluitvorming in de gemeenteraad vanwege de rechtszekerheid voor initiatiefnemers. En tot slot, de provincie Gelderland roept het kabinet en de Tweede Kamer op om gebruik te maken van de plannen die in de regio zijn ontwikkeld om de stikstofproblematiek rond de Veluwe aan te pakken. Dat meldt Omroep Gelderland op basis van uitspraken van gedeputeerde Peter Drent in het programma GLD+. Volgens Drent is de Veluwe goed voor zo'n 40% van het totale Nederlandse natuurgebied waar de stikstofproblematiek speelt. Daarnaast kan een oplossing voor de Veluwe volgens hem ook landelijk van grote betekenis zijn. Drent pleit ervoor dat Politiek Den Haag deze regionale aanpak overneemt en snel duidelijkheid biedt. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Mariette Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er weg blijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en de natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen nam eerder deze maand de leiding over van Esther Ouwehand. Op een partijcongres in Den Bosch zei ze dat het kabinet Jetten te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een einde komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en vluchtelingen. De eerste voorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. In 1972 was hij medeoprichter en 15 jaar lang was hij voorzitter van de partij. In de jaren 80 was hij 3 keer lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Pas onder Jan Marijnissen kwam de SP in de Kamer. Hans van Hooft was 84 jaar. En door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 waren er om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen op een weg terecht. En ook vanochtend gingen daar nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. Het weer, vanavond enkele buien in het noordwesten en later in het zuidoosten. Morgen zonnig, vooral in het binnenland 30 graden. Aan de kust is het koeler en er is een wat grotere kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
6: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 2 files in de regio met meer dan 5 minuten vertraging. Beide op de A1. In de richting van Apeldoorn staat het vast tussen Hoevelaak en Barneveld. 6 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En richting Amsterdam staat het stil tussen Baarn en Hilversum Noord. Reken hier ook op 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom bij Rattenplan, je wekelijkse blend van onder Amerikaan en country. Ja, deze uitzending is speciaal voor Vaderdag, voor alle vaders en schoonvaders die er zijn en niet meer zijn. Voor vader is het being a dad geweldig, vertelt Chris Jason. Soms is het things that dads do, zegt Thomas Rhett.

Voor de meeste vaders hopelijk zijn ze niet alleen de Saturday Dads of de zondag, zegt Legends of Country. Maar vooral gezien worden als een family man, vult Greg Campbell aan.

John Rich wil wat vertellen tegen zijn eigen my son. Lucom vraagt aan zijn vader, take me out to a ball game of een ander mooi event. Kyle Daniel wil graag over me en my old man hebben.

Tim McGraw vertelt iets tegen zijn eigen My Girl. Er moet ook plaats zijn voor Butterfly Kisses van Bob Carles. Maar voor de meeste vaders over hun oudere dochters, I loved her first, vindt Heartland.

Met dit soort dagen voel je het gemis van een vader die in de hemel is. Daarom zegt Tyler Herbert, miss you dad. Maar Danny Vera zegt op zijn manier, like it always was.

Ja, we maken even een uitstapje qua muziek. Maar deze ode aan de waarde mag niet ontbreken op aan deze lijst. Het is Jax met Too Young to Be Old.

Helaas zijn we beland bij de laatste plaat voor deze week. Hier bij Rattenplan op VLFM. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Lauritsjes Wiedemeij. Ik heb gezorgd voor de techniek en de samenstelling. Reacties kun je mee naar rattenplan@gmail.com. En voordat we eruit gaan, voor alle vaders hoopt dat zijn kinderen hem herinneren als Still My Hero, zegt Jelly Roll. Daar heb ik niks op meer aan toe te voegen. Fijne vaderdag voor alle vaders. Ik zeg till next time.

0: take my first breath, I watched you take your last. Last night I couldn't sleep, so I got up and took me a rap. I took a drive to Antioch, I smoked a joint and I cried. I watched you stare death in the face.
1: De omroep van de Noordwest Veluwe.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de Atlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en het misbruik maken van haar positie. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat gebeurd omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger, na een beschieting door Hezbollah. En het weer vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en het is een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien en dan wordt het 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog twee files in de regio met meer dan 5 minuten vertraging. Beide op de A1. In de richting van Apeldoorn staat het vast tussen Hoevelaak en Barneveld. 6 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En richting Amsterdam staat het stil tussen Baarn en Hilversum Noord. Reken hier ook op 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest Veluwe.

Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Let the Blues Get In, het bluesprogramma bij Veluwe FM, waarvan de naam al alles zegt. Laat de blues maar bij je binnenkomen. Vanavond ga ik daartoe weer een poging wagen in de komende 2 uur. En dan is het eerste uur voor de vrouwen in de blues. Joan Armatrading, een Engelse maar oorspronkelijk van een van de Engelse eilanden in de Caraïben, is muzikaal niet in één hokje te plaatsen. Ze heeft heel lang de wens gekoesterd om een bluesalbum te maken. En dat kwam er in 2007 van. Into the Blues. En daarvan een song met de voor haar toepasselijke titel Play the Blues.

Shoot My Baby van Tracy Nelson, die in haar jeugd via het luisteren naar de radio uit Nashville kennis maakte met de R&B. Ze ging optreden met folk- en bluesmuziek en het begin voor haar ligt in 1965. Nu, 58 jaar later, is er een cd van haar in aantocht, Life Don't Miss Nobody. Ik zou zeggen, don't miss it, Tracy Nelson. Susan Tedeschi uit Boston begon in 1993 haar eerste band, de Susan Tedeschi Band. Op haar 23ste was het toen. Sindsdien, en dan hebben we het over 30 jaar, speelt ze een voorname rol in de blues. Vanaf 1999 veelal samen met haar latere echtgenoot Derek Trucks. Vanaf 2010 heette ze dan ook de Tedeschi Trucks Band. Van toen ze nog zelf aan de weg timmerde, uit 2008 Back to the River, Susan Tedeschi.

Joanne Parker komt uit Minneapolis en in het laatste decennium timmert ze aan de weg. Ze heeft inmiddels enkele cd's uitgebracht en dit was Ain't No Time To Cry van On The Rocks uit 2015. Ook in Oostenrijk is de blues doorgedrongen en ook tot het vrouwelijke deel van de muziekscene. En een van hen is Mena Kreil. Ze deed in 2011 als enige vrouw mee aan de Europese Blues Challenge en later in Memphis de International Blues Challenge. Dan kun je toch echt wel wat. Samen met de Chris Fillmore Band uit Oostenrijk krijg je Mena Kreil in de klassieke Etta James song Rather Go Blind.

Zombie Blues van het laatste album van Lauren Anderson. Dat is uit 2022. En die Lauren Anderson komt oorspronkelijk uit Chicago. Ze studeerde in Kansas muziektherapie, is muzikaal klassiek opgeleid, maar verloor haar hart aan de blues. Dit laatste album van haar Burn It All Down was al het derde in 3 jaar en dan ben je goed bezig. Van een heel oudere datum is de Australische Fiona Boyce. Zij maakt nu al 40 jaar blues en won bijvoorbeeld in 2003 de International Blues Challenge in Memphis. Uit 2015 van haar album Box and Dice, Duke Joint on Moses Lane, Fiona Boyce.

Beautiful Day van de Engelse zangeres en fluitiste Kyla Brocks. Zij won in 2018 de Engelse Blues Challenge en de Europese Blues Challenge een jaar later. Ze speelde als tiener al in de band van haar vader Victor Brocks en inmiddels speelt ze samen met haar echtgenoot, gitarist Danny Bloomley. Ik heb haar in Amersfoort op zien treden in De Flint en een aantal jaar geleden ook in Frankrijk. En ik moet zeggen, ze maakt absoluut indruk. Leila McKella maakte deel uit van de Carolina Chocolate Drops, maar is op een gegeven moment zelf verder gegaan. Ze is politiek betrokken en activistisch, getuige haar album uit 2019 Capitalist Blues, met daarop het meeslepende Heavy as Lead.

Vrouwelijke blues-icoon is zonder twijfel Bonnie Raitt. Ze bracht al op haar 22e haar eerste album uit. De stroom is sindsdien nooit gestopt. Tot de laatste van haar Just Like That. En daarvan hoorde je dit Made Up Mind. En dan nu een geintje van een stel blues- en rockvrouwen die elkaar vonden na carrières in diverse andere bands. Jane Lee Hooker. En bij hun zit het niet alleen in de naam, maar ook zeker in de muziek. Hun blues van het tweede album Spiritus uit 2017, Be My Baby.

Fuchs met Save Me uit 2022 van het album Borrowed Time. Zij is een explosieve, dynamische zangeres op het podium zoals ze in 2010 tijdens het Highland Blues and Rock Festival in Hoogland te zien en vooral te horen was. Inmiddels heeft ze een kind met haar man, de gitarist John Diamond van haar eigen band, en zijn haar songs soms wat rustiger. Maar de explosie ligt bij haar altijd op de loer. En nu een heel jonge zangeres, gitariste en songwriter uit Texas. Ellie Venable is pas 24 jaar en heeft al 5 albums op haar naam staan. Ze is veelbelovend. Luister maar naar haar Bring on the Pain van haar album Heart of Fire. Ellie Venable.

Ellie Venable sluipen we alweer naar het einde van dit eerste uur Let the Blues Get In. Tot het nieuws krijg je Melissa Etheridge, de rock chick, die zich met het album Memphis Rock and Soul ook aan de blues gewaagd heeft. Van haar een song van B.B. King, Rock Me. Tot na het nieuws zou ik zeggen Let the Blues Get On. Voor het tweede uur Let the Blues Get In.

0: lokale omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 6 mensen raakten gewond en er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten daar gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij, die door de vorige leider Esther Ouwehand is ingezet. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Het weer, vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En het wordt ruim 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 2 files in de regio met meer dan 5 minuten vertraging. Beide op de A1. In de richting van Apeldoorn staat het vast tussen Hoevelaak en Barneveld. 6 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En richting Amsterdam staat het stil tussen Baarn en Hilversum Noord. Reken hier ook op 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

bij Let's Blues Get In voor het tweede uur Blues op Veluwe FM. En de eerste die de tweede uur gaat spelen is de Fabulous Thunderbirds. Zij zijn in 1974 opgericht door Jimmy Vaughan, de oudere broer van Stevie Ray Vaughan. En vanaf 1989 was het 5 jaar wat stil, maar toen Kim Wilson erbij kwam, ging het hard vooruit. Het titelnummer krijg je nu van de cd Roll of the Dice uit 1995, The Fabulous Thunderbirds.

Roll White Woman van een oudje uit 1993, Gas Money, van het gitaarfenomeen Papa Chubby uit New York. Ik heb hem nu een aantal keer gezien en gehoord en hij speelt ook hard genoeg, maar hij is en blijft een bijzonder bluestalent. Hij speelt inmiddels op zijn albums maar al te vaak alle snaarinstrumenten en ook nog de drums en live vecht hij op het podium hele drumbattles uit met zijn eigen drummer. Fascinerend deze man, Papa Chubby. Begin 90 jaren formeerde Michael Onesco de Blindside Blues Band in Californië. De band werd ontdekt door Mike Varney van het label Shrapnel Records en die speelde ze ook zelf wel mee met de band en zo ontwikkelde de Blindside Blues Band een reeks albums tot op de dag van vandaag. Uit hun begintijd, Blues in My Soul.

ook uit Californië komt Rusty Zinn, blues- en reggae-gitarist. Hij houdt zich in het algemeen aan het oorspronkelijke blues-schema als vertegenwoordiger van de Chicago Blues. En van zijn debuutalbum uit 1996 hoorde je het titelnummer Sittin' and Waitin'. De voor mij behoorlijk onbekende Tommy Conwell met zijn Young Ramblers wist wel raad met de blues. Hij had enig succes eind tachtiger jaren en ze maakten toen enige naam met hun rauwe, dynamische optredens. Na het derde album Guitar Trouble werd het stil tot een reunie 10 jaar geleden. En van dat album Guitar Trouble uit 1993, She Got It All, She's Got It All, Tommy Conwell.

Ted Robinson komt uit New York, verhuisde naar Chicago en speelde onder andere bij Dave Spector. Hij is mondharmonica-blazer en zanger en heeft meer ballroom- en jazz-invloeden op zijn blues toegelaten. En dat terwijl zijn stem steeds meer soul-invloed ondergaat. Van Ted Robinson hoorde je van zijn debuutalbum One to Infinity zijn bluesvertaling van het Beatles-nummer 8 Days a Week. Drummer Boyd Small kwam ooit vanuit Oregon met de band van Monty Amundsen naar Nederland om hier te blijven plakken aan actrice Anita Donk. Hier begon hij met zijn eigen band, maar richtte ook het label Cool Buzz op. Hij liet daar Cuban Heels, Drippin' Honey en The Strikes debuteren. Helaas voor Anita Donk keerde Boyd Small in 2012 terug naar Oregon, naar zijn jeugdliefde notabene. Van deze Boyd Small, Lemon Squeezer.

Angel of Mercy door een van de grote drie kings in de blues, Albert King. In de 60 en 70 jaren van de vorige eeuw was hij een van de meest invloedrijke bluesmuzikanten. Hij was ook letterlijk groot, tegen de 2 meter, imposant en linkshandig ook nog op zijn gitaar. Een hartaanval op zijn 69ste maakte een eind aan ook zijn imposante carrière, net toen hij een tour aan het plannen was met B.B. King en Bobby Blues Blend. En nu naar een hele andere kant van de wereld, oftewel dichter bij huis in Noord-Frankrijk, want ook daar wordt blues gespeeld. Double Dose komt daar vandaan. Frankrijk is trouwens een zeer bluesminnend land. Double Dose kwam in 1996 met het album Blues and Groove met de song van Johnny Nash uit 1972, I Can See Clearly Now. Wij kennen dit misschien beter van Lee Towers, maar hier Double Dose, I Can See Clearly Now.

inmiddels 70-jarige Lucinda Williams is gitariste en singer-songwriter met een groot bluesgevoel. Ze is ook in de country en de folkmuziek thuis en de song Games People Play van Joe Thouse verscheen op haar album Southern Soul. Terug naar Frankrijk, naar Bretagne, daar komt de band van de gebroeders Jazz vandaan, Do The Do. Van hun album uit 1998, One More Night, krijg je nu een song dat door het riedeltje met de mondharmonica aan Kent Heat doet denken. All I Need Is Your Love.

En van het Franse doe-de-doe was dit over naar Nederlandse blues uit Noordwijk. Het toen nog jonge Big Blind begon in 2006 en schopte het tot 2 cd's op het Cool Bass label. Dress to Win in 2007 en 2 jaar later Circus Left Town. En toen hield het op, hoewel de diverse leden later in andere bands terug te vinden zijn. Leave This Place, het nummer wat je net hoorde, is te vinden op die eerste van Big Blind, Dress to Win. En daarmee stiefelen we alweer aardig richting het einde van deze aflevering van Let the Blues Get In. En dat einde, dat slotakkoord van deze uitzending, krijg je nu ook uit Nederland van Magic Frankie. Deze Frank van den Berg maakt sinds een jaar of 50 de podia onveilig met zijn Chicago blues. Na een hoop lichamelijk ongemak keerde hij terug aan het front en sinds een paar jaar is hij weer volop in blues business. Magic Frankie eindigt deze aflevering met Lose My Temper. Ik bedank iedereen weer voor het luisteren en graag tot de volgende Let the Blues Get In.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. En volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars en Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat de komende dagen zelf ook. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. In Novi Sad in het noorden van Servië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen. De betogers eisten dat Vučić de verantwoordelijkheid neemt voor het instorten van een deel van het treinstation in Novi Sad. Anderhalf jaar geleden vielen daarbij 16 doden. De betogers wijten die gebeurtenis aan corruptie bij de overheid. Servië wil lid worden van de Europese Unie. Volgend jaar zijn er parlements- en presidentsverkiezingen. Vučić zegt dat hij erover denkt om die te vervroegen. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Dan het weer nog vanavond en vannacht in het zuiden. Kans op een onweersbui. Morgen zon in het zuiden en zuidoosten. Kans op buien. Het wordt 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog twee files in de regio met meer dan 5 minuten vertraging. Beide op de A1. In de richting van Apeldoorn staat het vast tussen Hoevelaak en Barneveld. 6 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En richting Amsterdam staat het stil tussen Baarn en Hilversum Noord. Reken hier ook op 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Goedenavond. In de komende 2 uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis is niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is Studio G.

U heeft er weer een week op moeten wachten en ik hoop dat het de moeite waard is, het wachten. Dit is Studio G voor vandaag. We waren begonnen met Sarah Bettens, toen ze nog Sarah heette, tegenwoordig heet hij Sam. Coasting Speed van het album Shine uit 2007, alweer bijna 20 jaar oud. In dit uur heel veel dames en damesstemmen die de lead doen. Onder andere Kate Bush, we hebben de dames van Crazip, we hebben Johnny Kagman van Earth and Fire, Ellen Foley. En in het tweede uur gaan we toch een beetje mee door. Dus heel veel vrouwenstemmen in dit eerste uur met name. Dat is wel echt Kate Bush. Vorige week hadden we haar cover Wuthering Heights in uitvoering van Hayley Westenra. Het origineel komt natuurlijk van haar eigen album The Kick Inside. En dat was haar debuutalbum. Haar debuutsingle en meteen een grote hit. Wuthering Heights.

Uiteraard aan het einde van uur 2 een nieuwe cover. En dit keer gaan we dan Pink Floyd op de korrel nemen. De derde plaat is traditioneel de aftrap van wat akoestisch werk. Dit keer gekozen voor het album That Will Be Unplugged van The Cresip uit 2003. Van het album 4 tracks gekozen. Zo dadelijk het nummer Beautiful, maar ik ga aftrappen met het nummer Happy Now.

Dankjewel. Dankjewel. Ja, het is eigenlijk klaar. Maar we kunnen nog een keertje iets doen. Nog één liedje om het af te sluiten.

0: Gracias.
1: So Povedam, The Credit, Unplugged, You Don't Feel Afraid, en daarvoor hadden we het nummer Mine. Allemaal uit 2003. Voor volgende week, daar staat er een plugsessie van Sting geprogrammeerd. Wij gaan nu richting het album van deze week. En ik heb nog één dame te gaan, sowieso. Namelijk Alan Foley. In 1979 kwam het album Night Out uit. En dat was nog de reclametitel. Do You Want a Night Out with Alan Foley? Een van de grootste hits, natuurlijk We Belong to the Night.

Straks in uur 2 uiteraard nog twee tracks van het album Reality Fills Fantasy. Uur 1 zit er goed als op. Ik heb nog één plaat te gaan. Daarna gaan we plaatsmaken voor het nieuws. We gaan afsluiten met muziek van Phil Collins. In 1989 kwam het album But Seriously uit. En van het album voor de afsluiting van dit uurtje Colors.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk, toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor. Tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat zelf de komende dagen ook. Vandaag ontstond duidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. En dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het is een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog twee files in de regio met meer dan 5 minuten vertraging. Beide op de A1. In de richting van Apeldoorn staat het vast tussen Hoevelaak en Barneveld. 6 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En richting Amsterdam staat het stil tussen Baarn en Hilversum Noord. Reken hier ook op 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest Veluwe.
4: Goedenavond. In het komende uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is nog een uur Studio G.

Zucchero Filmstati samen met Miles Davis. Het nummer Doen Most te vinden op het album Zoo & Co. Een van de vele varianten, want voor elk werelddeel is er ook wel een aparte versie uitgekomen met daarop een aantal lokale of regionale artiesten. Wij gaan stilaan richting deel 2 van het album van deze week, maar ik heb nog twee platen te gaan. We gaan gelijk door met Ryan Adams, The Shadows Lens, een track van het album Love is Hell Part 1, een album uit 2003. En dat klinkt dan zo.

We hoorden de stem van Sharon Den Adel, de leadzangeres van Wisdom Temptation. Van het album The Unforgiven uit 2011 draaiden we het nummer Lost. En daarmee zijn we toegekomen aan deel 2 van het album van deze week, namelijk Reality Fills Fantasy van Earth and Fire. Zo dadelijk, ik ga bijna zeggen de titeltrack, People Come, People Go, maar we gaan beginnen met Answer Me. Hier is deel 2 van het album van de week.

Tot zover dan de LP van deze week. Reality Field Fantasy van Urban Fire. Volgende week heb ik nog een album aan Henny Hoek staan. En die is 5 jaar jonger. Born in the USA van Bruce Springsteen. Dan ook natuurlijk 4 tracks verdeeld over de 2 uren. Het voorproefje voor vandaag bestaat uit het overbekende Dancing in the Dark.

much. I really like

Deze uitzending hadden nog geen plaat uit de jaren 90, dus die worden bij deze goed gemaakt door Fleetwood Mac. Want in het jaar 1990 kwam het album Behind the Mask uit en van het album In the Back of My Mind. We zijn toegekomen aan de voorlaatste plaat van deze uitzending van deze aflevering van Studio G. En dat betekent de cover van de week. Daarvoor gaan we terug naar 2001. Toen werd er een aantal nummers van Pink Floyd op een wat bijzondere manier opgenomen. Wij gaan luisteren naar Comfortably Numb in uitvoering van Byron Berlin.

Tot zover dan de cover van Confidentium. Volgende week, dus als tweede plaat, het origineel van Pink Floyd, wat te vinden is op het album The Wall uit 1979. Wij gaan dit programma afsluiten en dat doen we met Riccardo Cosciante van zijn album Tutti in My Sogni. En je draait dus dadelijk het nummer Indochina. Voor na het nieuws natuurlijk de nachtprogrammering. En Studio G is de volgende week weer. Zelfde zenders, zelfde tijden, andere platen. Voor nu, fijne avond en graag tot volgende week.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1 door doelpunten van Brobbey, Gakpo en Summerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-out fase. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op een internationale conferentie in Ghana over slavernij is opgeroepen tot excuses van landen die aan de transatlantische slavenhandel hebben verdiend. De deelnemers willen ook dat er een wereldwijd herstelfonds komt en dat geroofde objecten worden teruggegeven. De algemene vergadering van de VN bestempelde de transatlantische slavenhandel officieel als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. En het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen zon, ook een regen- of onweersbui en het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 2 files in de regio met meer dan 5 minuten vertraging. Beide op de A1. In de richting van Apeldoorn staat het vast tussen Hoevelaak en Barneveld. 6 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En richting Amsterdam staat het stil tussen Baarn en Hilversum Noord. Reken hier ook op 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

De mannen van deze band zaten allebei in de jaren 80, eind jaren 80 in de band Shotgun Messiah. Ze waren de oprichters van die band. Tegenwoordig werken ze weer samen, Zinny Zan en Harry Cody. De bandnaam heet Zan, / Cody. En ze vragen zich af wat er allemaal in de wereld gebeurt. Damn, zeggen ze dan. Je hoorde ze als opener van Schouten bij Nacht een uurtje rock'n'roll muziek zoals je dat inmiddels gewend bent. Met daarin de vaste onderdelen. Zo hebben we de Killer Classic. Gaan we niet heel ver terug in de tijd, maar 5 jaar gaan we terug naar het album van de Foo Fighters. Dat heet Medicine at Midnight. En zometeen hoor je daarvan Love Dies Young. In de Oeknal gaan we terug naar het debuutalbum van de band Queensryche. Dat heet The Warning. Komt uit het jaar 1984 en je hoort zometeen ook Warning. En in de showcase zijn we toen de laatste week van het album van Thin Lizzy. Dat heet Chinatown. Komt uit het jaar 1980 in de laatste week het titelnummer. The Rock 13 voor de eerste week op de nummer 1 positie. The Warning en Kerosene. En Billy Morrison doet het tegenwoordig samen met Sally Erna van Godsmack. Je weet het wel. Je hoort straks Becoming in The Rock 13. En verder hebben we gewoon heel veel lekkere, nieuwe en vooral stevige muziek. Deze band komt uit Denver, Colorado. De band heet Chemist. En ze openen deze uitzending. Beneath the Skies.

Ze waren een tijdje weg, de band Von Groove. Inmiddels zijn ze weer terug. Vorige maand kwam een nieuwe album uit, dat heet Born to Rock. Daarvan hoorde je Undefeated. En de Volcanics, ik zei het al, Beneath the Skies. We gaan even terug in de tijd. Dat doen we voor de eerste keer hier in Schouten. Maar zometeen nog twee keer. Dat doen we gewoon vertrouwen met de Killer Classic. Daarin gaan we terug naar het jaar 2021. De Foo Fighters brachten toen een album uit. Dat album dat heette Medicine at Midnight. Wat ik gekozen heb? Nou, dat hoor je nu. Uit het jaar 2021 uiteraard. Killer Classic. Ik heb gekozen voor deze. Hij is lekker. Love Dies Young.

machine komt Varley Vera uit Mexico, maar ze woont gewoon in Amerika. Mexicaans-Amerikaans. Saccharine, daar zingt ze over. Volgens haar het gif in je hoofd. En daarvoor hoor je de Foo Fighters van het jaar 2021. Madison at Midnight, zo heet het album. Je hoorde Love Dies Young. Gaan we even kijken naar de Rock 13. Je weet wel, de eigen hitlijst van Schouten bij Nacht. De nieuwe binnenkomer, die hoor je zo. En de nummer 1 ook. De nummer 1 is van The Warning uit Mexico ook. En Kerosene. En de nieuwe binnenkomer is van een mooie combinatie. Het is van Billy Morrison, die deed al een keer met Ozzy Osbourne. Dit keer doet hij met Sally Erna. En Sally Erna kennen wij natuurlijk van Godsmack. Hoe het heet? Becoming...

0: Dat zijn drie zussen uit Monterrey, Mexico. Net als trouwens Violent Vera, ook uit Mexico, origineel dan. Kerosene staat voor de eerste week op de nummer 1 positie. En nieuw binnen was het Billy Morrison samen met Sully Erna. Die kennen we van Godsmack. Je hoorde Becoming. We gaan voor de tweede keer terug in de tijd. We gaan even kijken naar het debuutalbum. Dan gaan we wel terug naar de vorige eeuw. Terug naar het jaar 1984.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor twee mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. Dit is de Schouten bij nacht. Oeknal.
0: Warning inderdaad, zo heet het nummer van Queensrÿche. Het debuutalbum heette ook The Warning. En komt uit het jaar 1984. Het zou heel veel ruzie worden, vele jaren later.

Jared James Nichols, maar heerlijke blues rock normaal gesproken. Running Hot hoorde je. En daarvoor gingen we terug in de tijd naar het jaar 1984. Dat deden we met Queensryche, het album The Warning. Ik zei het al, ze maken ontzettend veel ruzie. Jeff Tate, die zei van nee, de bandnaam is dat van mij. En de andere leden zeiden nee hoor, de bandnaam is van mij. Maar goed. Inmiddels leven ze volgens mij weer in vrede samen. Zeker in het jaar 1984 toen het allemaal voor ze begon. Schout op een achternuurtje rock'n'roll muziek met daarin de vaste onderdelen zoals gezegd. Maar ook heel veel lekkere, stevige en vooral nieuwe muziek. Deze band die bestaat uit toch wel beroemde leden. En een supergroep om maar zo te zeggen. Michael Sweet bijvoorbeeld is er een van. Joel Hoesta is er een van. En hoe noem je je band dan? Ja, dan ben je echt wel een grote man. En dan heb je echt wel een klein beetje trots. Dan noem je je band Iconic. Maar ze maken wel lekkere muziek. Dit is Cry No More.

0: Ze komen uit Zuid-Afrika. Ze komen regelmatig voorbij hier in Schouten-Vernacht. Want hebben ze nieuwe muziek uit, dan draai ik het eigenlijk altijd. Komen ze naar Nederland voor een concert, ben ik er eigenlijk altijd bij. Tenzij ik op vakantie ben natuurlijk, maar anders. Cedar en Into the Ground hoorde je. En daarvoor de band die zichzelf nog heel erg goed vindt. Maar dat is ook maar terecht ook trouwens. Iconic, zo hebben ze de bandnaam genoemd. En Cry No More. We gaan voor de laatste keer terug in de tijd hier in Schouten bij Nacht. Dat doen we met de Showcase. De laatste week van het album Thin Lizzy uit 1980.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht Showcase.
0: 4 weken lang besteden we altijd aandacht aan één album dat centraal staat. De afgelopen 4 weken was dat Thin Lizzy met het album Chinatown uit het jaar 1980. Heb jij nog leuke suggesties voor een album wat jij denkt dat centraal moet staan? Laat het even weten op mijn e-mailadres. eddy@schoutenbijnacht.net. In de laatste week een titelnummer. Hoe heet het?

4 weken lang stonden ze centraal. Thin Lizzy van het album Chinatown uit het jaar 1980. We waren toen in de laatste week en in de laatste week hoorde je titelnummer en dat heette Chinatown. Brengt ons alweer aan het einde van dit programma. We sluiten af met John Corabi, een hele bekende artiest, maar niet zo heel veel dat hij voorbij komt hier in Schouten benacht, maar hij maakt gewoon heerlijke muziek. Hij heeft wel één probleem. Hij is zijn eigen vijand. Your own worst enemy. Ik dank je voor het luisteren. Ik hoor je heel graag volgende week weer. Nog even het e-mailadres. Eddie@schoutenbijnacht.net. Tot volgende week. Doegie.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gazastad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook al erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met de noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1. Door 2 doelpunten van Brobbey, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. En Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag veel zon, met ook af en toe weer kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 2 files in de regio met meer dan 5 minuten vertraging. Beide op de A1. In de richting van Apeldoorn staat het vast tussen Hoevelaak en Barneveld. 6 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En richting Amsterdam staat het stil tussen Baarn en Hilversum Noord. Reken hier ook op 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gaza-strook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gaza-stad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in Centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor zware Russische aanvallen. Die zouden vannacht moeten plaatsvinden. Zelensky zegt dat de bevolking zich daarop moet voorbereiden. In een videoboodschap zei Zelensky verder dat het aanbod voor rechtstreekse onderhandelingen tussen hem en president Poetin nog steeds geldt. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk het van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. Op het WK voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Lang was het gelijkspel, maar in de laatste minuten scoorde Duitsland alsnog de 2-1. Afgelopen avond won Oranje zijn 2e groepswedstrijd ruim. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Bobby, 2 van Gakpo en 1 van Summerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, maar af en toe ook weer kans op een regen- of onweersbui.